Terug naar Greenfield, terug naar school, naar het hart van het deuren. Al die oren, allemaal langs het spoor.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. 2 verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag

Meldt het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harold is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws. Flevo.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslag

0: locatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
1: Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Self-destructing, little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, we're gonna be

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Op de A28 bij Wezep is een touringcar door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen en op de strook voor tegengesteld verkeer terechtgekomen. Volgens de eerste meldingen zijn er 20 gewonden. Ook een bestelbus raakte betrokken en is volledig doormidden. Vanwege de ernst van het ongeval zijn veel hulpdiensten en 3 traumahelikopters ingezet. De A28 is de hoogte van het incident volledig afgesloten. Bij gebruikers wordt geadviseerd het gebied te mijden vanwege grote verkeershinder. Uit groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij bijna 80% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege hemolytische anemie. Dit is een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Gisteren meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en dat hij antibiotica krijgt. Intussen is de situatie weer stabiel. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De bus reed door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Uit een groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij 79% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarin boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onduidelijk of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat een coalitiepartner heeft aangegeven de wet niet te zullen steunen. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Hij stond gewoon zijn pyramid te draaien. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. En even later was hij naar de haaien. De tram stond even stil en iedereen die liep te hoop. Heel even maar, ze moesten gauw weer naar de bioscoop. Maar in het oog van het orgelvrouw.

Rotterdammer doodgegaan. Hij liet zijn hondje plassen op de wallen. Zijn rikketiek was even blijven staan. En kijk, hij was al uit de koets gevallen. Daar lag hij in de regen, modder op zijn goede pak. Twee kaartjes voor Toon Hermans had hij ook nog in zijn zak. Hij was toch nog zo graag een avond naar Carré gegaan.

Er is een Amsterdammer doodgegaan. Die hoek is leeg, daar in het stam.

0: Evo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
0: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Als je goed geluisterd hebt, dan hoor je ook een stukje van een Sinterklaasliedje in dit nummer. Van de Johan Willem Friso kapel in deze mars, moet ik zeggen eigenlijk. De High School Cadets, dat was de mars waar we deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter mee begonnen. En we zitten weer met z'n drieën klaar voor u.
2: En wie zijn wij?
1: Nou, roep het maar.
2: Joop Venera.
3: Jan van Eunen.
1: Peter Bakker.
3: Kijk met z'n drieën zijn we weer aanwezig.
1: Ja. En wat gaan we doen?
3: We gaan muziek draaien.
2: In blokjes en drie.
3: Ja, heel gevarieerd. We gaan een tienertoertje doen, denk ik.
1: Ja, we gaan deze keer een tienertoer doen. Ik heb deze keer gekozen voor verstaanbare muziek. Oh. Want een van de collega's zei, ik kan er nooit wat van verstaan. Dus ik denk, nou ja, weet je wat.
2: Maar is dat de bedoeling van dialect?
1: Ja, dat is...
2: Nee, dat je het niet verstaat?
1: Nee, ja, nee, voor ons wel, maar dat wij het niet verstaan.
2: Oké. Okay.
1: Maar ik heb het dialect maar even laten vallen. We gaan nu gewoon even een rondreisje maken. Maar dat komt straks, Bas. Want we hebben eerst... waar is de muis? Hier. Dit.
4: De opkikker van de maand.
1: Zo. Dat ging hard. Hè?
2: Nou, we zijn begonnen.
1: De Holiday Rap. Is, de ene laatste keer is natuurlijk in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Want de volgende week
2: is het de laatste dag.
1: Hè? Ja, is de laatste dag van augustus. En dan gaan we naar een nieuwe. Ik ben heel benieuwd wat Joop gaat uitzoeken. Holiday Rap en MC Marker G en DJ Sven.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: We zijn eigenlijk best wel heel rustig begonnen. Hè? Dit eerste uur. Van, ja. Wij wachten op de dokter. Maar de Holiday Rap. Hij gaat lekker, hè? Ik ben echt bezig zo van... Wat wil ik ook alweer zeggen?
1: Ja, komt door het zonnetje op je bolletje.
0: Ik denk dat het... Daar ben je niet meer gewend, hè? Nee. Jawel hoor. Hey, de Holiday Rap dus van MC Marker G en DJ Sven. Dat was de opkikker van de maand. Die gaan we in donderdag nog even een keertje draaien. Op vrijdag gaan we nog een keertje draaien. Ja. Op zaterdag komt hij nog een keertje bij. Ja. En op maandag en dan houdt het op. Nou, daar zit hij nog wel in de raam.
2: Ja. Dan wordt het anders. Dan gaan we naar de maand september alweer. Het is echt niet te geloven.
0: Dan is het dan weer september. Ik ga de kerstboom afstoppen.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja. Misschien, Joop, misschien is het leuk om de opkikker van de maand gewoon een kerstliedje te doen.
1: Dat kan.
0: We zijn benieuwd.
1: Ja, hey, heb je nog een voorkeur?
0: Nee.
2: Nou, in ieder geval wel een... Wat niet. Echt niet. Toch?
0: Echt niet.
2: Ja, Mariah Carey echt niet.
0: Oh, maar Mariah Carey niet. Nee, die niet. En die andere ook niet. Die Michael, hoe heet die ook alweer? Oh, daar hebben we trouwens wel een verzoekje van. Die gaan we wel draaien.
1: Oh jee, ik ken wel iets.
2: George Michael. Michael.
1: Oh jee.
0: Ja.
2: Ik heb er niet gekeken.
0: Ik heb het al klaarstaan. Over verzoekjes gesproken. Straks na het volgende blokje van drie gaan we het eerste verzoekje draaien. Dus dat is dan altijd uit de receptie. Hè? Of van de receptie, moeten we dat zeggen. Maar ik moet nog even afkondigen. Dat is I Want to Know What Love Is van Foreigner. Uit de jaren 80. Mm-hmm. En Waiting for the Doctor van Donna. Dat is eenmalig hoor. Dat komt nooit meer terug.
1: Nou ja, het is wel een toepasselijk liedje voor ons programma natuurlijk.
0: Ja, maar het is, het is inderdaad wel. Ja, hey, maar wat we gaan doen is het volgende blokje van drie is, waar staat dat ding? Hier staat dat ding.
3: Tienertour van de...
0: Ging net goed. We gaan even op tienertour, we gaan even een reisje maken. Van Rotterdam naar Amsterdam, naar Hilversum. Hier zijn ze.

0: En zo eindigt deze tiende tour op Hilversum Centraal.
1: Je glundert er helemaal.
0: Ja, joh.
1: Je glundert helemaal, jongen.
0: Nee, ja, dat valt reuze mee. Hey, Hilversum, mijn geboortestad van Cor van het Dorp. En daarvoor hadden we Mick Harren en Johnny Jordaan. Of Johnny Jordaan.
2: Johnny Jordaan.
1: Johnny kennen we niet in Amsterdam.
0: Johnny. Singeli. Oh nee, laat maar zitten.
2: Dat is tante alleen.
0: In Amsterdam was dat en we begonnen deze reis in Rotterdam met De Kick.
2: Ja, en het was natuurlijk een cover van Amsterdam.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja. Van Sjoukje Smit.
0: Ja, dat is ja, Sjoukje van het Spijker. Maggie McNeil.
2: Ja, hey Joop, zeg het maar.
1: Ja, wij gaan luisteren naar een verzoekje vanuit de receptie. En gedaan door...
2: Gino.
1: Ja.
2: En Gino kwam met Applenokkers Flophouse. En Joop gaat er wat over vertellen.
1: Ja, en Applenokkers Flophouse, dat is een nummer van de Nederlandse band QB and the Blizzards. Het verscheen op een gelijknamige album uit 1969. En dat jaar werden de nummers uitgebracht als enige single van het album. Op de B-kant staat het nummer Because of Illness. Applenokkers Flophouse is geschreven door zanger Harry Musquet en gitarist Eelco Gerling. En geproduceerd door de gehele band in samenwerking met Alto Witkamp. Applenokkers Flophouse.
3: Flevo Verzoekplaat.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: On the Isle of Montserrat, no, I never shall forget. Just a country boy, a guitar and a song. You invited me in and you've treated me like kin.

0: En dat was het nummer van Carpack Perkins.
1: Ja,
0: dat was het door onze grote vriend Elvis Presley.
1: Ja.
2: Yes.
1: En daarvoor hadden we Paul McCartney samen met Carl Perkins en My Old Friend. En u hoorde voornamelijk eigenlijk Carl Perkins. En aan het eind een heel klein beetje Paul McCartney. Mm-hmm. Hij zong wel mee op de
2: achtergrond. Hij zong mee.
1: Je hoorde het wel, hè?
2: Ja, ja.
1: Dus Apple Knockers Flophouse. Van Kiwi Flophouse. Flophouse zeg ik. Flophouse is het natuurlijk. Van Kiwi en The Blizzard. En ja, ik was een beetje onder de indruk. Want die hebben ze op zo'n afscheidsconcert die ze toen gedaan hebben in de studio's. Hebben ze daar geloof ik een kwartier over gedaan om dat te spelen.
2: Ja.
1: Maar het was ze kregen voor mij een beetje de bijnaam Heintje Davids Band, hè?
2: Ja, maar ze kwamen inderdaad steeds terug.
1: Ze kwamen elke keer weer terug.
2: Ja.
1: Nou gaat het niet meer.
2: Nee, nu gaat het niet meer. Ja, ik heb ze ook een keer live mogen meemaken. Ik was altijd sponsor van het Goud van Hout Festival in Monnikendam. En dat was in de jaren 90 en de Zero's. Om dat even netjes te zeggen. Mm-hmm. En ja, daar hebben ze het nummer ook. Dat was gewoon geweldig. Och man, wat heb ik staan te genieten. Ik hou wel van dat soort muziek.
1: Ja, het is wel mooi, inderdaad. Ja. Dan gaan we even naar het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Want we hebben er een aantal gehad. En deze is aangevraagd door Thea. En die wilde horen George Michael met A Different Corner.

0: Ja, we zitten heftig te discussiëren over een muis. Niet eentje die piept.
1: Nou, hij kan af en toe wel piepen hoor.
0: Ja, hij kan piepen, natuurlijk. Maar goed, een blokje van drie weer. Paul Severs, ik heb er nog nooit van gehoord. Een dansen in de discotheek. Hij wil ook dat we meezingen in de discotheek.
2: Nou, ja, dat staat in Buurswezel, hè, die discotheek.
0: Kan je maar beter niet doen. Sultana van Titanic, Noorse pop uit de oorschelpen uit de jaren 70. En A Different Corner, verzoekje van Thea. En George Michael was dat. Hele mooie. Ja, die vind ik echt mooi. Nou, dat meen ik echt.
1: Gelukkig.
0: Ja, dat je niet denkt van, hey, hij krijgt weer een lange neus. Nee, precies.
1: Nou, ik zie de microfoon al bewegen deze.
0: Nee, dit is helemaal niet zo. We gaan even naar het begin van de jaren 60 nu.
1: Kwartje viel later weer op.
0: De Blue Diamonds.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Het ziekenhuis Isala in Zwolle is paraat om gewonden op te vangen. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook een paar zwaar gewonden. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brug heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: originele versie uit 1964. The Sound of Silence, de acoustic version, zoals dat hier zo mooi staat. Van Simon en Garfunkel. En daarvoor de Blue Diamonds nog met Little Ship uit 61.
1: Ja.
0: En we gaan even naar het nieuws van 11 uur. Laat ik het in één keer wel goed zeggen, want anders gaan jullie weer lachen.
2: En na 11 uur zijn we gewoon weer lekker bij u terug.
0: Ja.
2: Maar eventjes met z'n drieën en dan ga je ons even verlaten.
0: Ja, heel kort met z'n drieën en dan ga ik er vandoor. Dus Jan gaat de knopjes doen zo.
1: Ja.
0: Die gaat wisselen. Ik zou zeggen tot straks. Aan de andere kant van 11 uur.
2: Zo is dat.
3: Gaan we doen.
2: Tot zo.
3: Koffie halen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja, dan zit ik nu even helemaal alleen. Iedereen is allemaal weg. Moet ik het helemaal alleen gaan doen nou?
2: Ik moet even de oorwarmers opzetten.
1: Ja, nou, doe even de oorwarmers op dan.
2: Goedemorgen.
1: Nou, dan zijn we weer bij het tweede uur aangebeland. En we begonnen natuurlijk het tweede uur zoals gewoon ook met een cover van Summertime uit Porky & Bess. En het, deze keer was dat natuurlijk The Platters dat je hoorde.
2: Ja, ja. Leuk hè?
1: Ja, ik zal jou ook even aanzetten. Misschien
2: wel handig. Misschien wel handig hè, dat ik ook nog een beetje meedoe. Ik hoor mezelf nog niet. Maar...
1: Dan hoor je jezelf nog niet?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Nou, dat maakt niet uit.
1: Oh,
2: ook niet erg. Ik hoef mezelf niet te horen.
1: Nee? Hoe kan dat nou?
2: Hé, Joop Veninga, die zit naast mij.
3: Ja, ja, naast mij zit Peter Bakker.
2: Nog een kwartiertje.
1: Ja, een kwartiertje. Ongeveer.
2: Jan van Eunen heeft de knopjes overgenomen.
1: Ja.
3: En wij gaan het eventjes een kwartiertje gezellig maken.
1: Gaan we ja, zeker. En dat gaan we wel doen, hè, met weer een item wat we hebben.
2: Ja.
1: Oké, nou dan gaan we er even in starten.
2: Ja.
1: Wat denk je van dit?
2: Ik ben benieuwd.
4: Drie, dan één. Met deze keer...
1: Ja, we gaan deze keer doen met Status Quo. En we doen drie achter elkaar. Pictures of a match. Stick man, ik kan weer een moeilijk woord.
2: Ja.
1: Rocking all over the world. En again and again. De acoustic version. Ja. Hier komen ze alle drie achter elkaar.

0: Status Quo. We hebben geluisterd naar Pictures of the Matchsticks.
1: Pictures of the Matchstick Man.
0: Ja, mijn schermen ging er vandoor. En Rockin' All Over the World, dat was ook wel te horen. En dat kon ook iedereen horen. En het laatste nummer was Again and Again.
1: Een heel aparte uitvoering. Want normaal is hij ook wat harder en wat ruiger. En dit was echt wat ingetogener. En een beetje Max-Tex-achtige, kun je wel stellen.
0: Eigenlijk een beetje wat we met Simon & Garfunkel net ook gehoord hebben.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja.
0: De band begon in 1962 als beatgroep The Spectres. Niet te verwarren met de Australische groep The Spectres. Waar Bon Scott in meespeelde voordat hij bij AC/DC terecht kwam. Status Quo, ook wel bekend als The Quo. Of gewoon Quo, is een Britse rockband waarvan de muziek gekarakteriseerd wordt door een sterke boogie-woogie stijl. De klassieke bezetting, ook wel Frantic Four genoemd, bestond enerzijds uit oprichters Alan Lancaster en Francis Rossi en anderzijds Rick Parfitt en John Coughlan. Status Quo heeft meer dan 60 hits in het Verenigd Koninkrijk behaald, meer dan welke andere rockband ook. 22 singles bereikten de top 10 in het Verenigd Koninkrijk. Nou, mooi verhaal.
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja,
1: zeker.
0: Mooie geschiedenis ook.
1: Ja, hey, we gaan gauw weer verder met muziek, want er was een heel verhaal inderdaad. Eventjes nog ter informatie. Weet je hoe ik aan Status Quo eigenlijk fan ben geworden van Status Quo?
0: Vertel.
1: Nou, ze zijn natuurlijk al vanaf 1962 zijn ze bezig. Hè? En ik zat in 1976 zat ik in dienst. En daar had ik zo'n jongen, die was helemaal gek van Status Quo. En ik had toen een hele grote installatie had ik neergezet, zodat we lekker het konden stampen en
0: muziek konden draaien.
1: Ja, in de kazerne. En hij had toen Status Quo bij hem en dat vond ik geweldig. Vanaf die tijd ben ik toen gaan kopen en een heel groot fan van Status Quo geworden. En nog steeds eigenlijk wel, want ik draai het nog best wel regelmatig. Die nummers. Hey, dat gezegd hebben, dan gaan we toch maar weer gauw door met muziek, want daar zitten we hier voor.
0: Uiteraard.
1: En dat doen we met. Heb jij ook uitgezocht trouwens? De Peacemaker van Albert Hammond. Hier is die.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: zelf geschreven en door verschillende mensen ook uitgevoerd. Onder andere ook heeft ze het samen gedaan met haar toenmalige partner James Taylor. En er is ook een hele mooie uitvoering van onze grote vriend René Vroeger en Ruud Jacot. En ook ons grote vriend Marco Borsato in het Engels. Dat doet hij eigenlijk heel weinig. Maar het is ook een heel...
1: Hij zingt veel
0: in het. Nee. En dat is toen ook een keer opgenomen in de Kuip in Rotterdam.
1: We gaan dus meer van Marco Borsato draaien.
0: Nou, dat kunnen we wel weer eens een keer doen, ja. Want uiteindelijk, ja goed. Weet je, ik vind het überhaupt wel een beetje vreemd. Hoor, dat we dan met z'n allen zeggen, nou, er wordt niks meer gedraaid. We hebben überhaupt wel gedraaid, hoor.
1: Zeker.
0: Maar we kunnen inderdaad wel weer eens een keer wat van hem neer gaan zetten. Ja. Hey, daarvoor hadden we She's Always a Woman van Billy Joel. Geweldig nummer ook. En we begonnen dit rijtje van drie met The Peacemaker van Albert Hammond. Gaan we gauw verder met het volgende? Heb jij nog wat te vertellen over You've Got a Friend of zo? Of iets anders? Nee, dan gaan we gewoon naar het volgende item. En dat is deze.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, en we gaan er twee achter elkaar doen. Eentje van Henriette, die kwam met Cloud, La Dada Mon Dernier Mot. En nog eventjes bij vertellen, we zijn samen met mijn zwager naar het concert van hem geweest. Geweldig, wat is die jongen energiek en wat is het echt een heel goed concert geweest. En we gaan verder met ook een waar ik een grote bewonderaar van ben. Bewonderaar, wonder. Hey, hoor je het? Hey, wat een woordspeling, hè?
1: Ja.
0: Stevie Wonder, en die is aangevraagd.
1: Je bent op dreef?
0: Ja, ik ben zeker op dreef. En zeg eens op een programma wat niet eens van mezelf is. Nou, kun je nagaan. Hey, luister, Stevie Wonder gaan we mee verder. En die is aangevraagd door Thea Willemsen. En voor iedereen die luistert. En ook voor al het verplegend personeel. Ja, die doen natuurlijk ook ontzettend hun best elke dag weer in en uit.
1: Ja.
0: Isn't She Lovely van Stevie Wonder. Dus... Daar zijn ze.

0: Ja, dat was Irritation met Almere Blues. Is gemaakt door onze grote vriend Peter, die er op het ogenblik niet is. We doen het weer met z'n tweeën op, tweede uur.
1: Ja. Had je al wat verteld over Welcome By?
0: Nee, dat ga jij straks doen, maar okay. Ik ga nog even afkondigen.
1: Ga jij afkondigen?
0: Ja, dit was Almere Blues Irritation. En daarvoor hadden we Isn't She Lovely van Stevie Wonder. En ik heb een klein foutje gemaakt. Het is niet aangevraagd door Thea, maar door een mannetje. Denger.
1: Blijft in de familie.
0: Het blijft wel in de familie. Daarom. En daarvoor hadden we Ladada van Cloud aangevraagd door Henriette. En dat is ook weer familie.
1: Ja, precies.
0: Goed, hey, we gaan verder met het volgende. En daar mag jij wat over vertellen, Joop.
1: Ja. Welcome By, dat is een lied wat nu gezongen wordt door Leroy van Dijk. Maar het is geschreven door Burt Bacharach en Hal David voor zangeres Diana Warwick in 1963. Warwick's opname van het nummer bereikt in 1964 nummer 6 in de Amerikaanse Billboard Hot 100.
0: Ja, moeilijk hè?
1: Ja, Hot 100.
0: Hot 100.
1: Ja, 100, ja. Maar hier staat Hot, Billboard Hot. 100.
0: Ja, dan kun je er ook zeggen 100. Nou ja.
1: 180.
0: Bijna goed.
1: Maar totaal iets anders. En de nummer 1 werd het in de Cashbox Rhythm and Blues chart. En werd genomineerd voor een Grammy Award in 1965. Voor de beste Rhythm and Blues opname. En er was ook niks mis mee.
0: Nee.
1: Dus hartstikke goed.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we hem draaien.
1: Ja.
0: Welcome By, Leroy van Dijk.

0: Ja, dat was natuurlijk het prachtige Wild Shade of Pale van Procol Harum. En daarvoor hadden we Feest in de Tent van Mart Hoogkamer. En begonnen met Walk On By van Leroy van Dijk uit 1961. Wel te verstaan.
1: Ik vind het wel een... Het laatste nummer, dat vind ik zo steengoed.
0: Mooi, hè? Ja.
1: Ja, als je een beetje in de stress zit, moet je dat nummer draaien.
0: Ja.
1: Ja, dan word je heel rustig.
0: Ja, dat kun je inderdaad heel rustig worden. Ja. Hey, het zit erop, 2 uur.
1: Ja.
0: Wij wachten op de dokter. Een tweede hebben we met z'n tweetjes gedaan.
1: Ja.
0: En het was weer heel gezellig met je, Joop.
1: Zeker.
0: En we gaan natuurlijk volgende week weer een nieuw programmaatje maken.
1: Genoeg is wederzijds woensdag.
0: En woensdag gaan wij samen nog wat doen.
1: Met het testament uit de
0: Sinti. Zo is dat. Ik hoop dat u allemaal hebt genoten van hetgeen dat wij u gebracht hebben.
1: Dat hoop ik ook.
0: En als u weer wat beter bent en in huis ook lekker thuis aansterken.
1: En voor de achterblijvers, 24/7 hebben we uitzending.
0: Ja, en heel veel non-stop en heel veel programma's.
1: www.flevoziekenomroep.nl verzoekjes aanvragen.
0: Ja.
1: En die worden dan in de loop van de programma's gedraaid.
0: En niet te vergeten, u heeft dan gelijk de app op uw telefoon staan, zodat u ons altijd kunt beluisteren.
1: Heel goed.
0: Het gaat u goed.
1: Mazzel.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Avrotros stuurt ook in 2027 geen artiest naar het Eurovisie Songfestival en geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inzending terug aan NPO. Als reden noemt de omroep de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten die volgens hen te veel doorwerken in het evenement. Door deze beslissing is het nog wel mogelijk dat op een andere manier alsnog wordt gekozen voor deelname. Steeds meer Nederlanders kopen bier in België of Duitsland vanwege de hoge accijnzen in ons land. Uit onderzoek blijkt dat bierverkoop in de grensregio sinds de accijnsverhoging 2 jaar geleden met 4 procentpunt sterker daalde dan op andere plaatsen. Branchevoorman Fred Teeve waarschuwt voor een nieuwe accijnsverhoging volgend jaar. De voormalig staatssecretaris lobbyt daar actief tegen. Door het ouder worden van de babyboomgeneratie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brug heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En in de regio Zuid is de zomervakantie voorbij en gaan de scholen vanaf vandaag weer open. Scholieren in de regio Midden hebben nog 1 week vakantie voordat hun lessen weer beginnen. Dan nog het weer. Vandaag veel zon met in het noorden stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen volgen in het zuiden sluierwolken en wat buien. En op woensdag meerdere buien die over het land trekken. De temperatuur stijgt de komende dagen naar regionaal zomerse waarde van 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

verwachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. De NPO respecteert het besluit van Avro Tros om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, maar vindt het wel jammer. De publieke omroep erkent dat geopolitieke spanningen een splijtende werking hebben. Het is onduidelijk of het Songfestival wordt uitgezonden en of een andere omroep de Nederlandse inzending zal verzorgen. De NPO gaat zich bezinnen op de komende editie. En de aan president Toykayev geallieerde partij Adilet behaalde ongeveer 71% van de stemmen bij de verkiezingen in Kazachstan. De partij, opgericht in mei, verving de vroegere regeringspartij Amanat. De vier andere partijen die de kiesdrempel haalden gelden eveneens als pro-Tokayev. De opkomst bedroeg zo'n 74%. Door een grondwetswijziging stapte Kazachstan over naar een eenkamerstelsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten

0: 2020. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024.

die zijn geheel alleen. Zijn vrouw naar een badplaats heen, maar zij nog jong en schoon. Zegt lieve beste Toon, de dokter kent me mee, hij gaat dus met me mee. De man vindt alles goed, wat zijn die vrouwtje doet. Duurt iedere week veel geld, voor beiden toegeteld. Die is besjokken, die is besjokken. Hoe kan een mens toch zo besjokken zijn? Je vrouw van Koekenpan zoekt jarenlang een man die nimmer rookt of drinkt, niet danst, niet vloekt, niet zingt. Geen geld of goed verbracht, maar op zijn zaken pas, die nooit nog in het geniet.

trouwt een oude heer met een meisje jong en teer, zeer schoon en rank van deeg en zo laat boeken deeg. Na afloop van een jaar, daar komt de ooievaar en brengt een kind in huis. De man denkt per afuit, als hij het dichtje ziet, dat hij nou vader hiet.

Een man komt laat naar huis en wenst nu geen gebruik te maken bij het bed, al van zijn lieve jet. Opdat ze niet ontwaakt en hem een stampje maakt. Maar pas dat hij in bed, of daar begint de pret. Hij mist het evenwicht en tuimelt op het gezicht van vrouw liefde.

Ik heb een oude vriend, denk dat een vrouw bemint. Laat haar in alles vrij, dat maakt ons beiden blij. De lieve vrouw en ik, die vinden daar een schik. Want ik wil avond klaar, als naar het café hij gaat. Zorg ik haar wat een tijd, leg uit die vadigheid. Haar man denkt geen gevaar, mijn vriend waakt over haar. Nou die is me joggen, die is me joggen. Hoe kan een mens op zo'n joggen zijn?

0: op een jour.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
2: Dit is de Flevoziekenomroep.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

wat ik gedaan heb, palias, liefde. Abstract begrip, toen zei ik erin. Ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat kwijt te moest, het leven is te precieus om te

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Vlaanderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
3: Teenage nights, ticket stubs, cinema lines, catching the bus, waiting underneath street lights.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoringen en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden, vonden meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen, dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. Bij een brand in een patiëntenkamer van het ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Een patiënt raakte zwaar gewond door het inademen van rook en ligt op de intensive care. De brand brak vanochtend 8 uur uit op de afdeling maag- en darmziekten. 70 patiënten werden in veiligheid gebracht en de afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: blijft hangen.
1: Plaat.
0: Die plaat, dat hoor je toch wel? Die plaat, hij blijft hangen. Doe er nou wat aan, man.
1: Oh ja, oh ja. Oh,
2: het is leuk.
1: Belachelijk.

wat? En voor de grap begin ik een lied te lalen. Toen zegt Teun, dat is te gek wijfie, dat moet je op een baantje knalen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb thuis dan zingen wat, als je verliefd.

losje tussje melden voor dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici, al alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaakt. Teun zich ook, mocht u soms

ben waar, is het mooi meegenomen. Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel ledenomroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen, dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Bergadane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006, is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996 en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgde strafmaat. Op de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van 27 miljard euro worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van 90 miljard euro te versnellen. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Eén overlevende werd na 48 uur gevonden. In Berkerdan protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de lage Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%. Dit na een dieptepunt van 4,5% begin april en dat is het laagste niveau in 10 jaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Schmid Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006, is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996 en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van €27 miljard worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van €90 miljard te versnellen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
1: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: Goedenavond, laten we gewoon eens lekker lang beginnen met een nummer van Simply Red. Money is too tight to mention. En ik heb in ieder geval Simply Red uitgekozen als de artiesten van de avond.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben bij je tot aan 10 uur vanavond. We beginnen het eerste half uur weer met Nederlandstalige muziek. Straks om 8:30 aandacht nog even voor Simply Red en natuurlijk ook Middle of the Road. En ik heb gewoon even een beetje vrolijkheid bij elkaar gezocht om mee te beginnen. Eigenlijk een heel oud nummer, maar helemaal live en opnieuw ingezongen door de Johnny's. Dans je de hele nacht met mij.

0: dat zijn natuurlijk echt van die hele ouderwetse wijsjes. En de Johnny's die brachten dat gewoon even opnieuw uit. Live op het podium, dans je de hele nacht met mij.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we gaan eruit van Nederlandstalige muziek. Dat nog even tot aan 8:30. Voor de volgende gaan we naar een artiest die zeker vroeger nog wel eens voorbij kwam hier. De laatste tijd zie ik het niet zo, van haar eigenlijk niet zoveel meer. Maar ze heeft natuurlijk heel veel plaatjes gemaakt. Marianne Weber, daar heb ik het over.

0: En in het verleden werden natuurlijk ook wel wat verzoekjes opgehaald hier bij de Vrije Muziek in de Omroep. En ja, meestal staat Marianne Weber daar dan wel tussen. En dit was dan bijvoorbeeld de Italiaan.
1: U luistert naar de Flevo
2: Ziekenomroep.
0: En laten we ook even een klein beetje een kijkje nemen in de hitparades van vandaag. En zo zijn de gemoeders Co ook eigenlijk nog steeds wel actief. Je hoort ze misschien niet zo heel vaak meer, maar ze zijn er dus toch wel. Zoals deze, met Proud to be Fout.

0: grappig. In de Nederlandstalige muziek dat daar een trekzak in moet zitten. Nou, bij deze is het duidelijk te horen. De Gebroeders Co. Proud to be fout.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Voor de volgende gaan we eens even heel ver terug in de tijd. Want de vorige nummers waren best wel een beetje modern. De zusjes de Roo, een witte orchidee.

0: En dit zijn de zusjes De Roo. Dit zijn eigenlijk een zangtrio, zo staat die beschreven, uit Emmen. Die bestond uit Anneke, Willeke en Janneke De Roo. En ze waren met name dus best wel populair in het begin van de jaren 70. Bijvoorbeeld met deze Witte Orchidee.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: Ja, het is natuurlijk al lang geen carnaval meer, maar dit is wel een leuke. Ronnie Bierman.

0: natuurlijk helemaal geen carnavalstijd, maar ik vond deze plaat gewoon even hier tussen de plaatjes. En dat was afkomstig van Ronnie Bierman. Lou, er ligt een lijster in de la. En deze Ronnie Bierman, die leefde tussen 1938 en 1984, was een Nederlandse actrice en ook een zangeres. En ze heeft natuurlijk ook veel gedaan in musicals, televisieseries, toneelstukken en ook in films.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Goed, het is weer even tijd voor de hitparade van vandaag. En dan kwam ik deze tegen van Marco Schuitmaker. En als we het over trekzak hebben, wie hoort het? Hij zit er weer in. Hier is Loesel.

En dat is de laatste alweer van Marco Schuitmaker, Loesoe. Goedenavond. En we gaan gauw verder met, ik had net al een beetje Griekse muziek. En dit past er wel mooi achter, van Lucia. Acropo.

mensen die wel eens in Griekenland zijn geweest, die kunnen de muziekstijl wel een klein beetje herkennen. Want het was misschien wel een beetje typisch Grieks. Gezongen door Luciana en Acropolis. Tot snel, zullen ze het nummer genaamd. Goed, ik kijk naar de klok. Het is precies 8:30, dus hoogtijd dus voor ons artiest van de avond. Simply Red, Holding Back the Years.

De uitvoering van If You Don't Know Me By Now van Simpluette. Wat natuurlijk het originele nummer was van Harold Melvin en de Blue Notes. Maar Simpluette, dat is onze artiest van de avond. En het is eigenlijk een Britse band. Die bestond uit liedzanger Mick Hucknall uit Manchester. En hij werd begeleid door allerlei verschillende achtergrondmuzici. En de beginjaren van de band was in ieder geval genaamd de hit Money is Too Tight to Mention. Dit draaide ik als eerste. Dat verscheen in 1985 en werd een hit dus in diverse Europese landen. En later dat jaar het debuutalbum Picture Book werd uitgebracht dat een internationaal succes was. Ook in Nederland stond het wekenlang op nummer 1 in de albumlijsten. In 1986 bereikte de single Holding Back the Years de nummer 1 positie in de Verenigde Staten. Iets dat de groep in 1989 nog eens een keer herhaalde met If You Don't Know Me By Now. En beide singles die bezorgden de Simpluette dus een winkel wereldwijde populariteit. En met studioalbums als Stars in 91 en Live in 95 zette de groep zijn succesreeks voort. De singles Something's Got Me Started en Starts groeiden tot een klassiekers, terwijl Fairground in 1995 hun eerste enige nummer 1 werd in het thuisland, het Verenigde Koninkrijk. In 91 verliet Tim Kellett de groep en hij ging aan de slag als producer en richtte de dansgroep Olive op. En in 1999 trad de band op met Tom Jones onder andere voor een track op zijn album Reload. Nou goed, het gaat nog heel lang door het verhaal, maar we hebben natuurlijk Simpluette heeft natuurlijk met name zijn naam te danken.

Anke aan het doek zijn rode haren. Want daarom heet het ook eigenlijk simpelweg rood. Maar hij was natuurlijk ook een groot fan van de voetbalclub Manchester United. En dat is natuurlijk gewoon de voetbalclub. En vandaar dus ook zijn rode haardos ook nog een beetje. En als ook zijn politieke linkse voorkeur, zo staat hier omschreven. Goed, we gaan nog één nummer van hem draaien. Sunrise, hier is Simply Red.

dat was onze artiest vanavond natuurlijk nog altijd. Simply Red en nummer Sunrise. En dat is eigenlijk ook een nummer wat door anderen is gecomponeerd. Namelijk door Daryl Hall en John Oates. We gaan verder met dit praten.

0: is eigenlijk een muziekstijl die je tegenwoordig niet zo erg veel meer tegenkomt in de hitparade. Karol G en Bruno Mars, die zongen samen Stil.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En voor de volgende gaan we eens even lekker een stukje terug in de tijd naar het jaar 1972. Samen met Daniel Boone. Hier is Beautiful Sunday.

0: zelf ben ik altijd wel een beetje een liefhebber van die oude nummers. Zoals deze van Daniel Boone. 1972, Beautiful Sunday. Voor de volgende gaan we naar het jaar 1995 met die Army of Lovers. Give Me Life.
1: Flevo's.

0: De Army of Lovers en Give Me Life. En het schijnt dus dat die Army of Lovers uit Zweden afkomstig waren.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, dan gaan we eens even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. En het is toch wel bijzonder dat er toch wat nummers zijn die te draaien zijn, zeg maar, bij een ziekenomroep. Zoals deze van Zon Mieu, genaamd is Fields. En dan met name deel 2.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De brandweerpost in Cadzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts

0: één bevelvoerder en één chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Schmid Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent 550.000 euro voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De 155.000 euro aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met...

0: contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: En voor de vijfde keer vanavond was dat Simply Red. En dat stond als artiesten van de avond. Something's Got Me Started.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo. En u luistert naar de Flevo Zieken Omroep nog met een wat country, wat klassiek en easy listening.
1: Muziek,
0: laten we beginnen met country muziek.

0: is een nummer afkomstig van de Flatland Cavalry en dat is genaamd Gone.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Ja, en de country muziek, ja, ik zeg het altijd maar, die bestaat altijd uit verschillende stijlen. En als je dit dan weer hoort, dan denk je, ja, dat is dan blijkbaar ook weer country muziek. Gebracht door Jimmy Allen, Should Have Been a Cowboy.

0: Go Birds. Birds.
1: Het is muziek van Jimmy Allen en Should Have Been a Cowboy.
2: U luistert naar de Flevo.
3: Zieken omroep.
1: En ja, we gaan lekker door met meer country muziek. Dit is bijvoorbeeld afkomst van Uncle George, de Second Fiddle.

0: was Uncle George en de Second Fiddle. En er staat ook wat wijsheden in het muziekje verwerkt. Als de apple doesn't fall back from the tree, inderdaad, zoiets.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Oftewel, de appel komt niet ver van de boom. Dat is dan in het Engels vertaald en dan krijg je dus blijkbaar zoiets. Door met Andy Sanders. Hier is Calling Me.

Deze muziekstijl wordt ook wel bluegrass genoemd. En het wordt dus gespeeld door Andy Sanders. Calling Me. En dus Andy Sanders die komt uit McAllister. En dat ligt in Oklahoma. We gaan lekker op met dit soort muziek nog even tot aan 9:30. Gas me up. Hier is de Lightning Scale.

0: waren dus de Lightning Stills en Gas Me Up. En Gas Me Up is meer een uitdrukking voor iets wat je zou moeten opstarten. Bijvoorbeeld een motor.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker een oproep.
0: En we gaan lekker door met country muziek nog even tot aan 9:30. Hier is Melissa Carper. Goed luisteren.

0: What time?
1: 8 p.m.
0: Well, I saw her at 9.
1: I saw her at 9:45.
0: I don't think so.
1: Good luck to you.
0: Good luck to you.
1: I hope she don't hurt you.
0: Same ride back.
1: Oh, good luck to you.
2: Good luck to you.
3: Doet een beetje ouderwets aan natuurlijk. Het is een plaatje dus doorgezongen door Melissa Carper. En ze kreeg erbij ondersteuning van

0: Theo Lawrence. En het nummer was genaamd Good Luck To You.
1: Dit is de Flevo.
0: Nog één kantieplaatje hebben we voordat we zullen verder gaan met de klassieke muziek. Dit zijn de Rose Pawn Shop, American Seams.

Nog even een lekker stukje vrolijkheid zo op het eind. En dat van de Rose Pawn Shop en The American Seams. Goed, het is bijna 9:30 tijd voor klassieke muziek. En ik heb een stuk uitgekozen van Wolfgang Amadeus Mozart. Een serenade in B-flat K361. En daaruit het Gran Partita.

0: van zus Gran Partita, K361. Daar kwam het vandaan, de serenade in B-flat. En dat door gecomponeerd door Mozart, natuurlijk een hele lange tijd terug.
1: Flevoziek omroep.
0: Ja, bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Luister dan op de zondagmorgen. Collega Harry Oberendorf zit op deze stoel. Daar doet ook de mooiste stukjes en weet er dan ook van alles bij te vertellen. Goed, wij zijn ondertussen toegekomen aan ons laatste onderdeel van vanavond. En dat zijn de easy listening muziek. En daarvoor ga ik weer proberen wat rustige muziekjes te draaien tot aan 10 uur. En de eerste is deze van James Taylor, die genaamd is Gaia.

0: eerlijk zeggen, het nummer ken ik zelf ook eigenlijk niet van James Taylor Gaia, maar het was toch wel heel erg mooi.
1: U luistert naar de Flevomroep met easy listening muziek.
0: We gaan nog even een beetje op de Franse tour. Ja, dat lijkt me wel eens een keer mooi. Dan met Madeleine Peru. Hier is Liberté.

0: nog eens een hele mooie greep uit de kast natuurlijk van Madeleine Peyrou en het nummer Liberté.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan verder met Milo. Hier is Love Like That Is Easy.

0: plaatje afkomst van Milo. Love Like That, That Is Easy.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: We zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening. En voor vanavond heb ik even een cd'tje gepakt uit een ander deel van de kast hier. En dan krijg je ook gelijk heel andere muziek. Zoals deze van Thomas Easier, die genaamd is Babylon.

0: mine.
1: En deze muziek afkomst van Thomas Azier, Babylon. Ja, het zijn toch allemaal een beetje hele aparte plaatjes, moet ik eerlijk bekennen. En de meeste nummers, zeg maar rustig, alle ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar er zijn wel heel mooi om naar te luisteren. Zoals deze van Danny Smith. Cry on the Flowers.

0: eerst wel een beetje bijzondere, rustige muziek. En dat van Danny Smit en genaamd is Cry on the Flowers.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: Goed, en ik kijk naar de klok. Het is bijna 10:00, dus het moment is aangekomen om afscheid van u te gaan nemen. Maar nog even vertellen natuurlijk dat morgen tussen 8 en 10 het programma nog een keer herhaald wordt. En tussen 10 en 12 dan zit Harry Oberendorf hier weer even met een stukje herhaling van zijn klassieke muziekprogramma van de zondag. En vanaf 2:00 dan zijn natuurlijk Fred en Arend aanwezig. En die gaan natuurlijk weer Fred's Music Mix doen. En in de avond hebben we natuurlijk ook weer natuurlijk als de pleister op de wonden met Jan en Truus Heerma. Ik wens u heel veel beterschap. Natuurlijk in deze plaats. Probeer het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. Dat

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn en JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. De brandweerpost in Cadzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio

0: Nieuw-Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmed Hassoum, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoum werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Sharaa werd veroordeeld. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn en JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt.

0: maakt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.